0: Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de loop van de dag komen er meer wolken met plaatselijk kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook donderdag mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge en aangename dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Altijd de beste hits non-stop.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké.
1: Bespaar tot 85%.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog. Ook zei Stef Willems in ter zake. En er is meer dan handhaving.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren. Je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen. En je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen. Hoe raak ik morgen op mijn werk? Hoe breng ik de kinderen naar de hobby's? Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar honderd euro kwijt zijn.
0: In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde zijn er onder meer opdrachten toegewezen aan vertrouwelingen zonder dat de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om ruim 4,3 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en in ons land. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorginstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich vlot geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. En normaal zou rond deze tijd de wedstrijd starten tussen Mexico en Ecuador, maar de aftrap is uitgesteld door slechte weersomstandigheden in Mexico-stad, waar de match moet worden gespeeld. In een mededeling zegt de FIFA dat de wedstrijd zal starten van zo gauw dat veilig wordt geacht. Op de tribunes van het stadion zitten alvast al wel supporters klaar. En nog meer weerperikelen, want in Slowakije is de voorbije dag een nieuwe recordtemperatuur opgemeten van 41,3 graden Celsius. De hittegolf die vorige week onder meer ons land teisterde, is opgeschoven naar Oost-Europa. En ondertussen komen er ook voor ons opnieuw hete dagen aan. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe hittegolf vanaf dit weekend. En ook Portugal waarschuwt voor grote hitte de komende dagen. Vannacht is het alvast niet te warm, wel minstens 13 graden bij een licht bewolkte hemel. Straks eerst zon, in de loop van de dag komen er stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Temperaturen tot 25 graden. Ook donderdag mogelijk nog wat regen, daarna enkele droge en aangename dagen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Non-stop.

0: je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: M&M Hits Live.

M&M hits. M&M hits.

0: Het is 4 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog. Dat zei Stef Willems in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een 10-tal jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: De tweelingzusjes van 15 maanden oud die dood zijn gevonden in hun woning in Frankrijk zijn wel degelijk overleden aan uitdroging. Dat bevestigt de autopsie. De ouders vonden de meisjes maandagmiddag levenloos in hun bed en alarmeerden de hulpdiensten. Die constateerden toen ook al dat de tweeling in de hittegolf door uitdroging om het leven was gekomen. De ouders, 32 en 35 jaar oud, zitten voorlopig in de cel. De 4 andere kinderen van het gezin lagen gisteren nog in het ziekenhuis. Ook zij hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders waren nog niet met het gerecht in aanraking gekomen. Ze riskeren nu gevangenisstraffen tot 30 jaar. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 andere kinderen raakten gewond. In het gebouw werd bijles gegeven. Het drama speelde zich af in de buurt van de stad Lahore, in het oosten van Pakistan. De politie heeft 2 personen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak instortte. In Pakistan zijn er geregeld instortingen aan gebouwen. Dat komt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen en slechte bouwmaterialen. Op het WK voetbal is de match tussen Mexico en Ecuador nu toch begonnen met een uur vertraging. De aftrap was uitgesteld door het slechte weer in Mexico-stad waar de wedstrijd wordt gespeeld. Gisteravond plaatste Noorwegen zich al voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. Noorwegen speelt zijn volgende match tegen Brazilië. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk komt in de 8e finales uit tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. De dag begint redelijk helder. Daarna komen er meer stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook morgen mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge en aangename dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: M&M Hits Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.
1: M&M.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een kleine verkeersboete kost voortaan 10% meer. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van 58. Wie zijn gsm gebruikt tijdens het rijden zal ook meer betalen, net zoals voor wie dronken rijdt. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Dat er meer overtreders betrapt worden is vooral belangrijk, zegt Stef Wilms.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen.
2: Ja.
1: Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: Vandaag starten de zomersolden en de meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog zo'n vijfde of wat meer van hun voorraad. Dat komt onder meer omdat de verkoop de voorbije dagen en weken terug is gevallen. Mensen bleven weg uit de winkelstraten door de warmte. In verschillende Europese landen zijn er huiszoekingen geweest in een onderzoek naar misbruik van Europees geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige uiterst rechtse fractie Identité et Démocratie in het Europees Parlement. Daar maakten het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en het Duitse Alternatieve für Deutschland deel van uit. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan €4 miljoen aan Europese middelen. Naast Frankrijk zouden er ook huiszoekingen zijn geweest in Spanje, Italië en in België. In het oosten van Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is er illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er geregeld instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. Op het WK voetbal domineert Mexico duidelijk de wedstrijd tegen Ecuador. Het staat daar nu 2-0. Gisteravond plaatste Noorwegen zich voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk speelt in zijn volgende wedstrijd tegen Paraguay. En nadat Nederland gisteren is uitgeschakeld op het WK, heeft de bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, aangekondigd dat hij opstapt. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. En na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. Vandaag wat stapelwolken met plaatselijk kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook morgen mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: dus kosten meer. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58 euro. En ook wie dronken rijdt of zijn gsm gebruikt zal 10% meer betalen. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens Verkeersinstituut FIAS is het vooral belangrijk om meer te controleren.
1: Bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat. Maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders en overtreding heel snel afnemen. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen.
0: En vandaag starten de zomersolden. De meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog heel veel voorraad, want het was voor de klanten de voorbije weken te warm om te shoppen. En vanaf vandaag rijden de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn wijzigingen doorgevoerd. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. De lijn moet zo 35,5 miljoen euro besparen van de Vlaamse regering. En tegen het besparingsplan was er heel wat protest van reizigers, gemeentes en mobiliteitsorganisaties. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een tweede verdieping gebouwd waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er af en toe instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. En op het WK voetbal heeft Mexico zo net 2-0 gewonnen tegen Ecuador. Gisteravond plaatste Noorwegen zich ook voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. En de bondscoach van de Nederlandse ploeg, Ronald Koeman, heeft aangekondigd dat hij stopt nadat Nederland gisteren uitgeschakeld werd op het WK. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En de dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Hits, live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Het is 7 uur.
7: VRT Nieuws.
8: De populairste bestemming om op kamp te gaan met de jeugdbeweging is Limburg. Daar zijn deze zomer zo'n 620 kampen van jeugdbewegingen zoals de Giro en de Scouts. En dat is meer dan in de andere Vlaamse provincies. De kampplaatsen in Limburg zijn dan ook goedkoper en het is er ook groener. Ook Limburgse groepen blijven vaak in eigen provincie. Merit van de KSA van Rapertingen bij Hasselt legt uit waarom.
9: Onze oudste groepen vertrekken 's ochtends altijd naar kamp met de fiets. En die moeten die hele weg ook met de fiets afleggen natuurlijk. Dus ja, we moeten wel zorgen dat die daar vlot geraken zonder al helemaal kapot te zijn als die aankomen op de kampplaats. En ook omdat wij niet te lang onderweg willen zijn met de jongste kinderen, want die gaan wel met de bus.
8: En vandaag starten officieel de zomersolde. En de meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog heel veel voorraad, want het was de voorbije weken heel te warm om te shoppen. Vanaf vandaag rijden ook de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn aanpassingen gedaan. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. De lijn moet zo'n 35,5 miljoen euro besparen van de Vlaamse regering. En daar was al heel veel protest tegen. En vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58 euro. En wie ook dronken rijdt of zijn gsm gebruikt zal ook 10% meer betalen. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is enkel de boetes duurder maken niet genoeg.
10: Je moet ook blijven sensibiliseren. Je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen. En je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar honderd euro kwijt zijn.
8: In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of er bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er af en toe instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. De bondscoach van de Nederlandse ploeg, Ronald Koeman, heeft aangekondigd dat hij stopt nadat Nederland gisteren uitgeschakeld werd op het WK. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. En verder op het WK voetbal heeft Mexico vanmorgen met 2-0 gewonnen tegen Ecuador. Gisteravond plaatste Noorwegen zich voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui, temperaturen tot 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.

0: is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Mannekes, heb je dat gezien?
6: Heb je wat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen
8: met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Bompie, wij klussen mee.
10: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: M&M Hits. Altijd.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: M&M Hits, live.

0: Ever young. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Krevel, leef beter.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Op de Festival Sherrick Act Festival!
3: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Het is 8 uur.
4: VRT Nieuws.
5: Jeugdbewegingen gaan het liefst op kamp in Limburg. In die provincie zijn er deze zomer zo'n 620 kampen van jeugdbewegingen, zoals van de Giro en de Scouts. En dat is meer dan in andere provincies in Vlaanderen. De kampplaatsen zijn goedkoper in Limburg en er is ook veel groen. Er gingen ook minder jeugdbewegingen naar Wallonië, omdat daar op veel plaatsen strengere regels gekomen zijn. Dat zegt ook deze boerin uit Bocholt in Limburg, die haar velden verhuurt.
6: De vraag is toegenomen, zeker nadat er in de Ardennen een stop gezet geweest is met boeren die niet meer mochten omwille van geluidsoverlast, alcohol die er niet meer genuttigd mocht worden. Ja, heel streng zijn ze daar geworden en dan is de vraag hier wel toegenomen, ja.
5: Er komt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de Mechelse politiezone Rivierenland. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De studenten zouden vertrouwelijke databanken hebben kunnen inkijken en ze zouden ook zelf processen verbaal hebben opgesteld. En dat mag niet, enkel de politie mag dat. Gemeentes waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de overheid dan andere gemeentes. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent over subsidies tussen 2004 en 2023. Het gaat gemiddeld om een kwart meer subsidies voor de gemeente waar een minister woont en 8,5% meer voor de gemeente van een parlementslid. Er zijn wel verschillen tussen politici onderling, zegt deze onderzoeker van de UGent.
7: Wij zien dat het effect vooral te situeren is bij ministers die op het lokale niveau een sterk carrièrepad hebben uitgebouwd als minister of als schepen. We zien dat effect eigenlijk niet terugkeren bij ministers die van buiten de politiek zijn gerecruiteerd uit het bedrijfsleven.
5: Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58 euro. En ook wie dronken rijdt of zijn gsm gebruikt zal 10% meer betalen voor een boete. In Venezuela heeft een reddingsteam een jongen van 3 van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Dat is opvallend, want de kans is heel klein om na meer dan 3 dagen nog slachtoffers levend terug te vinden. De dodentoll na de aardbevingen is ook gestegen naar meer dan 1900. Tienduizenden anderen zijn ook vermist. En vanavond om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Als ze die match niet winnen, dan is het WK voor hen gedaan. Als het nodig is, zullen er dus strafschoppen moeten komen. En de Duivels hebben daar dan ook op getraind, zegt de aanvaller Charles de Ketelare.
8: Je weet dat in een knock-outfase dat ze op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen focust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen, want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is, maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
5: De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de solden.
4: Nee, solden.
3: Solden?
4: Een S, solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Altijd de beste hits, non-stop.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: M&M Hits Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: It's Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: M&M hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Zalando. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: M&M Hits.
9: Het is 9 uur.
8: VRT Nieuws.
10: Woont er een minister in je gemeente, dan krijgt die gemeente ook meer geld. De Universiteit van Gent heeft Vlaamse subsidies onderzocht tussen 2004 en 2023. En wat blijkt, gemeentes waar Vlaamse ministers wonen krijgen een kwart meer subsidies en gemeentes waar een parlementslid woont 8,5% meer subsidies. Die politici kennen het systeem van de subsidies beter en ze hebben sowieso meer politieke ervaring, zegt deze onderzoeker van de UGent.
11: Het zijn dikwijls ook meer ervaren politici-bestuurders die dus ja, voor hun stad of hun gemeente dat voordeel kunnen bewerkstelligen. Politici die zien het ook wel als een taak om voor hun regio meer subsidies te verwerven.
10: Er komt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de Mechelse politiezone Rivierenland. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De studenten zouden vertrouwelijke databanken hebben kunnen inkijken en ze zouden ook zelf processen verbaal hebben opgesteld. En dat mag niet, enkel de politie mag dat. De temperatuur van het zeewater in heel de wereld was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog, gemiddeld 21 graden. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. Dat zou komen door de klimaatopwarming en het weerfenomeen El Niño. Dat betekent dat het zeewater in de Stille Oceaan opwarmt en dat beïnvloedt het weer over heel de wereld. Er is al sinds februari een hittegolf in de zee en dat heeft grote gevolgen, zegt het Vlaams Instituut voor de Zee.
12: Als die zee warmer is, kan die het land minder gemakkelijk afkoelen. En dus dat airco-effect door die oceaan, ja, wordt dan ook weer net iets minder. En telkens er een dergelijke marine hittegolf optreedt, zien wij toch wel een redelijk massale sterfte af en toe van plankton. Het zijn toch een belangrijke schakel in heel het ecosysteem en het hele voedselweb. Daar leeft al het andere leven vrijwel van. Zeker als je dan denkt aan vissen en zo.
10: In Venezuela en Zuid-Amerika heeft een reddingsteam een jongen van 3 van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Dat is opvallend, want de kans is heel klein om na meer dan 3 dagen nog slachtoffers levend terug te vinden. Het dodental na de aardbevingen is ook gestegen naar meer dan 1900. Tienduizenden anderen zijn nog vermist. En vanavond om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plaatsje in de 8e finales. Als ze die match winnen, niet winnen liever, dan is het WK voor hen gedaan. Als het nodig is, zullen er dus strafschoppen moeten komen. En de Duivels hebben daar ook extra op getraind, zegt aanvaller Charles de Ketelare.
13: Je weet dat in een knock-outfase dat ze op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen, want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is, maar je kan het niet simuleren op training. Penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
10: De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Morgen kan er dan wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.
9: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop.

0: vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: M&M Hits. Altijd.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: M&M Hits Live.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: M&M Hits Live.

0: 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Beste katten en honden.
4: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
3: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden. Heel de dag lang.
4: Ze zal het wel doorkrijgen.
3: Tot binnenkort.
0: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
7: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
8: Sessibo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech.
9: Wat?
10: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
12: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits.
12: Non-stop.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: zomerdeals.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: heb je dat gezien?
2: Heb je dat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: Het wordt weer een drukke zomer op de luchthaven van Zaventem. Want daar verwachten ze dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De onzekerheid rond de conflicten in het Midden-Oosten en duurdere ticketprijzen door de hogere brandstofprijzen lijken dus weinig impact te hebben. Maar klanten kiezen wel voor een andere bestemming, zegt de CEO van Brussels Airport.
1: Op dit moment hebben ongeveer 1 op 10 mensen uit de vierde golf een aanvraag gedaan bij het OCMW. Op basis daarvan zien we dat de groep meer divers is dan bij eerdere golven. Dus het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, mensen met spaargeld.
0: Dat was niet Brussels Airport, maar dat was de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Want dat gaat over het volgende onderwerp. Namelijk dat vanaf vandaag nog een groep werklozen zijn uitkering verliest. Dat komt omdat de voorwaarden om zo'n uitkering te krijgen vanaf nu strenger zijn. In Vlaanderen gaat het om zo'n 14.000 mensen die nu terecht op hun uitkeringen verliezen. Al sinds begin dit jaar worden er uitkeringen geschrapt. Eerst bij mensen die al het langst werkloos waren. En nu zitten we bij de vierde groep die nog niet zo lang zonder werk zit. De hoop is dat die werklozen sneller een job zullen zoeken en niet zullen aankloppen bij het OCMW. En toch hebben enkele mensen zonder werk dat al gedaan, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
1: Op dit moment hebben ongeveer 1 op 10 mensen uit de vierde golf een aanvraag gedaan bij het OCMW. Op basis daarvan zien we dat de groep meer divers is dan bij eerdere golven. Dus het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, mensen met spaargeld, mensen zonder spaargeld.
0: In verschillende Europese landen zijn er huiszoekingen geweest in een onderzoek naar misbruik van Europees geld. Het onderzoek concentreert zich op de uiterst rechtse fractie in het Europees Parlement, Identiteit en Democratie. Daarin zitten verschillende uiterst rechtse partijen, zoals het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en ook Vlaams Belang. Volgens de Franse krant Le Monde zou die fractie mogelijk meer dan 4 miljoen euro op een onwettige manier hebben uitgegeven. De huiszoekingen waren in Frankrijk, Spanje, Italië en in ons land. En zo'n 200 fans van de K-popband BTS staan nu al aan te schuiven bij het Koning Boudewijn Stadion in Brussel voor hun optreden vanavond. Dit meisje kreeg zelfs haar moeder mee.
2: Ik wilde eigenlijk echt al heel lang naar BTS en uiteindelijk wilde mijn moeder gelukkig mee. Dus was heel erg blij mee.
3: Ik ken eigenlijk al de muziek ook door mijn dochter. Ik vind wel leuke muziek inmiddels, ja.
2: Bij de andere concerten had ik gezien dat mensen ook heel lang al heel vroeg in de rij gingen staan. Echt om 6 uur 's ochtends al. Dus ja, ik dacht, we moeten wel op tijd zijn.
0: De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar ook een bui. Temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen kan er dan wat lichte regen vallen. En vrijdag is het droog en zonnig.
4: Non-stop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: M&M Hits. Altijd.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
3: De Vos Lemmes.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
3: Heb je de dag gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen.
5: Met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Pompie, wij klussen mee.
7: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: M&M Hits.
9: Het is 11 uur.
8: VRT Nieuws.
10: In Antwerpen is een grote brand. Op de Antwerpse linkeroever is brand uitgebroken in een flatgebouw van 10 verdiepingen. Er zijn hoge rookpluimen te zien en de brandweer is massaal uitgerukt. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het gebouw wonen zo'n 200 mensen en de evacuatie is volop aan de gang. Het is moeilijk om de brand te blussen omdat het zo hoog is, zegt de brandweer. Ze vragen buurtbewoners ook om ramen en deuren gesloten te houden. De man die in augustus 2024 een gezin doodreed op de snelweg in Ruddervoorde krijgt in beroep een strengere straf. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 2 jaar effectief. In februari kreeg de man ook 5 jaar cel, maar toen was dat maar 1 jaar effectief. Het parket ging daartegen in beroep. Dat hij nu een strengere straf krijgt, betekent dat hij mogelijk wel naar de gevangenis moet, zegt zijn advocaat.
11: Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
10: De man reed aan 200 km per uur op de snelweg en had ook te veel gedronken. Hij veroorzaakte een ongeval dat het leven kostte aan een 29-jarige man, een 30-jarige vrouw en hun 8-jarige dochter. Hij was ook eerder al veroordeeld voor verkeersinbreuken. Het wordt weer een drukke zomer op de luchthaven van Zaventem, want daar verwachten ze dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De onzekerheid rond de conflicten in het Midden-Oosten en de duurdere ticketprijzen door de hogere brandstofprijzen lijken dus weinig impact te hebben. Maar klanten kiezen wel voor een andere bestemming, zegt de CEO van Brussels Airport.
12: Ik denk dat veel mensen tevreden zijn dat ze met vakantie kunnen vertrekken. We zien wel een soort verschuiving opnieuw van de bestemming. Dus de verre afstandbestemming misschien een beetje minder. Meer Europa, Noord-Afrika, heel populair. Misschien heeft dat ook een impact gehad op de mensen die zeiden oké, blijf liever dichter bij huis.
10: Zo'n 200 fans van de K-pop band BTS staan nu al aan te schuiven bij het Koning Boudewijn Stadion in Brussel voor hun optreden vanavond. Dit meisje kreeg zelfs haar moeder mee.
13: Ik wilde eigenlijk echt al heel lang naar BTS en uiteindelijk wilde mijn moeder gelukkig mee. Dus was heel erg blij mee. Ik ken eigenlijk al de muziek ook door mijn dochter. Ik vind wel leuke muziek inmiddels, ja. Bij de andere concerten had ik gezien dat mensen ook heel lang al heel vroeg in de rij gingen staan. Echt om 6:00 al. Dus ja, ik dacht we moeten wel op tijd zijn.
10: Het is meestal zonnig deze voormiddag, daarna meer wolken met hier en daar ook een bui, temperaturen tot 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.

0: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenar Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: M&M Hits. Altijd.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: It's Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official Sam

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop. On a

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de solden.
4: Nee, solden.
3: Solden?
4: Een S solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is solden.
3: Shit.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
7: Er zijn meerdere doden gevallen bij een brand in Antwerpen. Op de Antwerpse linkeroever is brand uitgebroken in een flatgebouw van 10 verdiepingen waar 200 mensen wonen. De politie meldt dat er verschillende doden zijn en ze zoekt ook nog naar slachtoffers. Bart Segers, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar nog?
8: Wel, je ziet bovenaan nog altijd rook uit het gebouw komen. Volgens ooggetuigen komt dat omdat er in het midden van dat appartementsgebouw een grote schacht loopt voor elektriciteitsleidingen. En daar zou het de rook en het vuur zich kunnen verspreiden tot in bijna alle appartementen, hoor ik hier zeggen. Dus dat is een probleem natuurlijk, want je weet nooit waar die rook al is binnengeraakt en welke mensen in de problemen zijn gekomen. Ik sprak hier net ook beneden met een man die zeer zenuwachtig rondloopt omdat zijn moeder op de 5e verdieping woont en hij kan die vrouw voorlopig niet bereiken. Dus die man is nu zich aan het bevragen bij de politie, maar krijgt voorlopig geen informatie over zijn moeder. Hij weet dus niet of ze nog in het appartement is, of ze eventueel bij de geëvacueerde is, of in de zone waar de hulp diensten mensen aan het reanimeren zijn.
7: Oké, dankjewel. Geert de Wulf en zijn vrouw die op de 10e verdieping wonen van dat flatgebouw konden door de brandweer geëvacueerd worden.
9: Van de morgen hebben we een uitval van de elektriciteit gekregen en 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen en wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan, alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
7: De man die in augustus 2024 een gezin doodreed op de snelweg in Ruddervoorde in West-Vlaanderen krijgt in beroep een strengere straf. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 2 jaar effectief. In februari kreeg de man ook 5 jaar cel, maar toen was maar 1 jaar daarvan effectief. Dat hij nu een strengere straf krijgt, betekent dat hij mogelijk wel naar de gevangenis moet, zegt zijn advocaat.
10: Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
7: De man reed aan 200 km per uur op de snelweg en had ook te veel gedronken. Bij het ongeval stierven een man van 29, een vrouw van 30 en een dochter van 8. De bestuurder was ook al eerder veroordeeld voor verkeersinbreuken. En de frontman van discogroep Village People, Victor Willis, is overleden. Dat zegt de groep op sociale media. Willis schreef mee aan de grootste hits van de groep, zoals Go West, In the Navy en deze YMCA.

Willis verliet Village People in de jaren 80 na een juridische strijd over eigendomsrechten op hun nummers. In 2017 keerde hij terug. Victor Willis werd 74. En dan nog het weer. Het is zonnig. Deze namiddag wel meer stapelwolken en hier en daar een bui en tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en ook tot 25 graden.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: M&M Hits. Altijd.

0: trouwens hier zomaar achterlaten? Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
8: DSM Keukens.
7: Altijd open op zondag.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel.

0: Er zijn verschillende doden bij een brand in Antwerpen. Hulpdiensten kunnen nog niet zeggen hoeveel, maar er zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een groot appartementsgebouw op Antwerpen-Linkeroever. Er zijn ook verschillende zwaar en licht gewonden. Het gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. Gianni Palink, jij bent daar nu ter plaatse. Wat gebeurt daar op dit moment?
1: De brandweer is hier nog massaal aanwezig en de civiele bescherming is ook een deel van de straat aan het afzetten met schermen. De mensen zijn geëvacueerd uit het gebouw, worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum aan de overkant van de straat. Daar staan hier ook nog bewoners op straat toe te kijken, vaak erg emotioneel. De brand is nog niet onder controle, hoorden we zo net van de brandweer, maar wel ingedampt, dus het vuur kan niet meer uitbreiden. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. Een bewoner zei me dat er een grote verticale schacht loopt over de lengte van het gebouw, met leidingen zoals elektriciteit, en dat daar het vuur zou zijn ontstaan en dat het allemaal erg snel ging. En het is nu natuurlijk bang afwachten voor de mensen hier wat de definitieve balans zal zijn van de brand.
0: Dankjewel Gianni. Ja, zoals hij al zei, de geëvacueerden worden ondergebracht in een opvangcentrum. Deze man is op zoek naar zijn moeder die op de 5e verdieping van dat appartementsgebouw woont.
2: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het 10e. Ik ben naar buiten kunnen gaan. Ik heb 5 mensen naar beneden gezien dragen door de brandweerladders. Entree animeren. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
0: Later vandaag komen het gerechtelijk labo en een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Nog nooit deden zoveel studenten mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Er zijn meer dan 8000 deelnemers voor de eerste sessie vandaag. Voor sommige opleidingen is een starttoets verplicht, bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag zich wel inschrijven voor de opleiding, maar moet bijles volgen. De starttoetsen moeten studenten duidelijk maken welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Er is ook nog een tweede sessie eind augustus. En de frontman van de Amerikaanse discogroep Village People, Victor Willis, is overleden. Dat zegt de groep op sociale media. Willis schreef mee aan de grootste hits van de groep, zoals Go West, In the Navy en deze YMCA.

Willis verliet Village People in de jaren 80 na een juridische strijd over eigendomsrechten op hun nummers. In 2017 keerde hij terug naar de groep. Victor Willis werd 74. Het is zonnig, deze namiddag wel meer stapelwolken en hier en daar een bui en tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Vrijdag en tijdens het weekend krijgen we veel zon.

0: M&M Hits.
1: M&M Hits.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannekes, heb je dat gezien?
5: Heb je wat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen.
7: Met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Bompie, wij klussen mee.
9: Yeah!
10: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. M&M Hits Live.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: M&M Hits Live.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S, Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatke, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
9: Shhh. Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende de kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: M&M Hits.
12: Het is 2 uur.
11: VRT Nieuws.
13: Er zijn zeker 5 doden geteld bij de brand in Antwerpen. Bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn zeker 5 mensen gestorven, dat zegt de politie.
14: Toch een zeer zware balans hier op dit ogenblik, want we hebben minstens 5 mensen die zijn komen te overlijden bij de brand. Een heel aantal mensen raakten ook zwaar gewond en ook een aantal mensen werden licht gewond. Zij worden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen op dit ogenblik. De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
13: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het is wel zeker dat het vuur ontstaan is op het gelijkvloers. Het gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. De mensen die geëvacueerd zijn uit het appartementsgebouw worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt.
15: Gewoon op derde verdieping, daar stond de elektriciteitskas in brand en rookontwikkeling. We konden dus niet meer langs de trap naar beneden en dan hebben we ons komen halen met de brandladder van de brandweer.
16: Mijn buurvrouw die belt, die zei, mag ik naar u komen? Bij haar kon niet meer binnen. En haar kat zit er nog, ik kan ze niet meer vinden. Ik heb dan zelf wat smoer binnengehaald en de spellen met hem.
13: Nog nooit deden zoveel studenten mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Er zijn meer dan 8000 deelnemers voor de eerste sessie vandaag. Voor sommige opleidingen is een starttoets verplicht. Bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag zich wel inschrijven voor de opleiding, maar moet bijles volgen. De starttoetsen moeten duidelijk maken welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Er is ook nog een tweede sessie eind augustus. En vanaf vandaag kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. En nu kan dat bijvoorbeeld ook in de industrie. Bijvoorbeeld in de textielindustrie kan dat goed van pas komen, zegt sectorfederatie Fedustria.
17: Wij verwelkomen die uitbreiding van de flexijobs. Wij worden bijvoorbeeld geconfronteerd met gepensioneerde werknemers die nog graag wat verder actief zijn op de arbeidsmarkt. En het is eigenlijk gigantisch waarde om op die manier kennis en expertise te kunnen doorgeven aan jonge werknemers.
13: Het is zonnig. Deze namiddag krijgen we wel wat meer stapelwolken en hier en daar ook een bui. En tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en opnieuw tot 25 graden.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: M&M Hits Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Solden bij Zalando.
0: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat-club.

0: en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
7: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: M&M Hits.
9: Het is 3:00.
8: VRT Nieuws.
10: Er zijn nu al 6 doden geteld bij de brand in Antwerpen. Bij de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn nu al zeker 6 mensen overleden, dat zegt de Antwerpse politie.
11: Op dit ogenblik hebben we weet van minstens 6 dodelijke slachtoffers hier bij de brand, dus het is best wel een zware balans. Ook een heel aantal mensen raakten zwaar gewond en licht gewond. Zij werden inmiddels ook afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, waardoor we ook het medisch interventieplan hebben moeten laten afkondigen. We weten dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en we gaan er op dit ogenblik vanuit dat het om een technisch probleem ging.
10: Het gebouw telt in totaal 10 verdiepingen. De brandweer controleert nu nog de laatste verdiepingen op eventueel bijkomende slachtoffers en blust daar ook nog. De mensen die geëvacueerd zijn worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De afgelopen maand juni was 3 graden warmer dan het normale maandgemiddelde, ondanks de koelere start. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. Dat komt door de hittegolf tijdens het tweede deel van juni, vertelt weerman David de Heenouw.
12: De 26e juni hebben we 35,5 graden in een ukkel. De tweede hoogste temperatuur die we in juni hebben gemeten. Voorts is ook aan te stippen dat de gemiddelde minimumtemperatuur met 19,7 het absolute record evenaarde van 2019. En ook dat we in deze maand 7 tropische dagen hebben gekend. Daarmee moeten we enkel 1976 met 8 tropische dagen laten voorgaan.
10: Op een tropische dag is het minstens 30 graden. In het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen bij bosbranden. Het vuur brak gisteren uit en is nog niet onder controle. De oorzaak is nog onbekend. In Frankrijk waarschuwt het Weerinstituut dat het risico op bosbranden in 6 departementen zeer hoog is, door de hoge temperaturen, de droogte en de sterke wind daar. Vanaf vrijdag begint mogelijk de derde hittegolf van het jaar in Frankrijk met temperaturen boven de 35 graden. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar meer dan €1 miljard verdiend met virtuele cryptomunten. Trump heeft zelf een cryptobedrijf mee opgericht. Daarmee alleen al behaalde hij een opbrengst van zowat €500 miljard. Dat blijkt uit de jaarlijkse aangifte van zijn financiële belangen. Je kan je afvragen of dat wel juridisch correct is, zegt Amerika-kenner Bart Kermans.
13: Die kunt je waarschijnlijk interpreteren als zijnde een vorm van zelfverrijking waarin belangenvermenging op een of andere manier een rol speelt. En het is hier dat hij volgens mij juridisch gezien in een grijze zone terechtkomt.
10: Trump verdiende ook miljoenen met de verkoop van onder meer bijbels en sneakers. Zon en stapelwolken en lokaal kans op een bui tot 25 graden vandaag. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en opnieuw tot 25 graden.
9: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Sessibo.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
8: Nu solden tot 30% korting.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Het is 4 uur.
8: VRT Nieuws.
1: De politie spreekt nu van 5 doden na de brand in Antwerpen. De dodelijke brand op Antwerpse linkeroever zou ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers, dat zegt de brandweer. De laatste verdiepingen van het appartementsgebouw worden intussen nog gecontroleerd op eventuele slachtoffers. De politie heeft het aantal doden intussen bijgesteld en spreekt nu van zeker 5 doden, geen 6. Er zijn ook slachtoffers.
9: Ook een heel aantal mensen raakten zwaar gewond en licht gewond. Zij werden inmiddels ook afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, waardoor we ook het medisch interventieplan hebben moeten laten afkondigen. We weten dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en we gaan er op dit ogenblik vanuit dat het om een technisch probleem ging.
1: Premier Bart De Wever zegt via X: mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners. De mensen die geëvacueerd zijn worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, roept de overheid op om de Amerikaanse condooms en HIV-medicatie die in ons land opgeslagen liggen, snel over te kopen. Die zijn eigenlijk van het Amerikaanse hulpagentschap USAID en waren bedoeld voor Afrikaanse landen. Maar de middelen zitten nu vast omdat president Trump USAID vorig jaar heeft opgedoekt. De VS wilde de middelen zelfs vernietigen, maar dat zou grote gevolgen hebben in Afrika, zegt Sensoa.
10: Minstens 362.000 ongewenste zwangerschappen, maar ook 161.000 ongeplande geboorten en 110.000 onveilige abortussen. En 1,4 miljoen vrouwen in Afrika zullen geen anticonceptie kunnen gebruiken terwijl ze dat wel wensten door het moedwillig verloren laten gaan van deze middelen.
1: Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel aan het Eurovisie Songfestival. Er deden ooit wel al Canadese artiesten mee. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Verschillende landen twijfelen nog of ze volgend jaar zullen deelnemen. Er is al een tijdje ophef over de deelname van Israël door de oorlog in Gaza. Dit jaar deden 5 landen daarom niet mee. En de laatste 10 dagen van de voorbije maand juni waren de warmste ooit gemeten in ons land. Dat kwam vooral omdat het 's nachts nauwelijks afkoelde, zegt weerman David De Genouw van het KMI.
11: De gemiddelde temperatuur is tussen 16 en 30 juni nooit zo hoog geweest. Ook de hoogste minimumtemperatuur tijdens de hittegolf, 24,1. Dat is bij de hoogste minimumtemperaturen die er zijn gemeten. De gemiddelde minimumtemperatuur van de hittegolf zelf was bijna 20 graden. Ook dat is ongezien. Het is niet de warmste ooit geweest over de ganse maand, omdat de eerste 14 dagen niet tenderend waren.
1: Zon en stapelwolken nu en lokaal kans op een bui tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en tot 25 graden opnieuw.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop.

0: gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
1: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kans handdoeken. 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: M&M Hits. Altijd.

0: deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Lotto is op zoek naar tenen. Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
15: Oh.
14: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
16: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
17: C-c-bon.
14: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
18: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
19: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Sessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
20: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
21: Hoe dat?
20: Wel, Tine. Bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
21: Oh, cool.
20: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
21: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
22: M&M Hits.
23: Altijd de beste hits.
22: Non-stop.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
3: Crevel, leef beter.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmis.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: M&M Hits.
12: Het is 5:00.
11: VRT Nieuws.
13: De brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Bij de dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 dodelijke slachtoffers gevallen en ook verschillende gewonden. Het vuur ontstond rond 10:00 vanmorgen op de benedenverdieping. Het gebouw telt 10 verdiepingen. Gianni Palink, jij bent op Linkeroever. Intussen is het vuur dus geblust.
14: Ja, dat heeft de brandweer daarnet bevestigd. De brand is onder controle, het vuur is geblust. En de zoekactie naar achtergebleven inwoners of eventuele slachtoffers is ook afgelopen. De balans 5 doden. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden gevallen, vooral door rook. Alle andere bewoners zijn geëvacueerd. In totaal een 200-tal mensen. Zij zullen voorlopig niet terug kunnen naar hun appartement. Er zal wel gekeken worden of ze eventueel onder begeleiding wat noodzakelijke spullen of medicatie zouden kunnen ophalen. En over een half uurtje wordt de koning hier verwacht en ook premier De Wever om hun steun te komen betuigen aan de hulpverleners en de getroffen inwoners.
13: Boven het centrum van Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 2 piloten hebben zich met een parachute kunnen redden en raakten licht gewond. De brokstukken van het vliegtuig zijn in tuinen en op een tuinhuis beland. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Mexico-stad zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen toen de overwinning van de Mexicaanse ploeg tegen Ecuador op het WK voetbal gevierd werd. In het centrum waren 1 miljoen mensen samengekomen om te feesten. De 3 slachtoffers werden verstikt in de massa. Mexico is een van de 3 gastlanden van dit WK naast de VS en Canada. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10:00 vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het is geen makkelijke tegenstander, zegt Sportza-journalist Tom Boudeweel vanuit Seattle in de VS.
15: Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
13: De opstelling op het veld wordt later vanavond bekendgemaakt. Alle Rode Duivels zijn fit. En sinds 2:00 vanmiddag is de grote camping van Rock Werchter open. Het festival begint morgen, maar duizenden kampeerders zijn nu al naar Werchter in Vlaams-Brabant afgereisd. De ene is al wat beter voorbereid dan de andere.
16: Wij komen hier 5 dagen kamperen en naar het festival gaan.
17: Eigenlijk zijn we dit jaar niet zo goed voorbereid, vind ik. We hebben gewoon naar de Koruit geweest en alles verzameld wat we nodig hebben.
18: 480 pinten, 15 liter premix Aperol, 15 liter gin. Ja, en een Aquariusknop of 18.
19: Iedereen gaat hier los, dus dat is toch om dat mee te pikken. Zeker om de zomer mee te starten.
13: Vanavond licht bewolkt tot helder. Vannacht meer wolken bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken en lichte regen. Daarna krijgen we meer zon vanaf de kust en tot 25 graden.
11: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: M&M Hits. Altijd de beste.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: It's Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.
1: M&M.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Het is 6 uur.
6: VRT Nieuws.
7: De brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Bij de brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vielen 5 doden en er zijn ook verschillende mensen gewond geraakt, vooral door rook in te ademen. Het vuur ontstond vanmorgen op het gelijkvloers van 10 verdiepingen, vermoedelijk door een technisch probleem. De zoekactie van de hulpdiensten naar andere mogelijke slachtoffers is intussen afgelopen, zegt de politie.
8: De zoekactie is vlot verlopen, maar heeft wel enige tijd in beslag genomen, omdat we uiteraard ook heel nauwkeurig te werk moesten gaan. Het moest ook veilig zijn en het ging om een complexe brand. Er zijn een 200-tal mensen geëvacueerd, zij worden opgevangen en krijgen bijstand van het Rode Kruis en van onze dienst slachtofferzorg. Er zal later bekeken worden of zij nog terug kunnen gaan om spullen op te halen, maar hun woningen zullen op dit ogenblik tijdelijk niet bewoond kunnen worden.
7: Zo'n 30 minuten geleden zijn premier De Wever en koning Filip aangekomen op Linkeroever. Zij bezoeken de bewoners die geëvacueerd zijn en zullen ook praten met de hulpverleners. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij noodcentrale 112. En dat is te lang, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De minister ziet de hitte als verklaring, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Morgen komt de Risk Management Group van Volksgezondheid samen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. In Soedan in Afrika heeft de rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd. Dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Zij vertellen gruwelijke verhalen, zegt Amnesty International Vlaanderen.
9: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
7: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten en die kopen wapens in andere landen, onder andere van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Senegal is geen gemakkelijke tegenstander, zegt Sportza-journalist Tom Boudeweel vanuit Seattle in de VS.
10: Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
7: Zo pas zijn Engeland en Congo begonnen aan hun 16e finale op het WK-voetbal. Vanavond licht bewolkt tot helder, vannacht meer wolken bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken en lichte regen, daarna zon vanaf de kust en tot 25 graden.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: M&M Hits. Altijd

Eminem hits. Eminem hits. What?

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Hits, live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Motorpech en Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Pompie, wij klussen mee.
12: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: M&M Hits.
14: Het is 7 uur.
13: VRT Nieuws.
15: Een gitzwarte dag voor Antwerpen, zegt de burgemeester. Bij de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen gestorven. 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. Zij raakten vooral gewond door rook in te ademen. Ze zijn nu allemaal buiten levensgevaar. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, noemt dit een gitzwarte dag voor de stad.
16: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
15: De brand is intussen volledig geblust. De bewoners van het appartementsgebouw kunnen voorlopig niet naar huis. Zij verblijven bij familie of een hotel in de buurt. Op het WK voetbal is Congo aan het stunten tegen Engeland in de 16e finale. Bij de rust staat Congo 0-1 voor. Geert Hedemans van Sportza, Congo stunt dus tegen een van de favorieten.
17: Ja, toch wel erg verrassend dat Engeland halfweg 0-1 achterstaat tegen Congo. Een erg snelle goal na 5 minuten van Sipenga, die wel erg veel vrijheid kreeg om een ook al twijfelende doelman Jordan Pickford te kunnen kloppen. Engeland kwam pas na de drankpauze echt op gang. En grote kansen voor Bellingham, voor Kane en voor Rashford werden gemist of gered door een uitstekende Congolese doelman Lionel Mpasi. En dat wil zeggen dat Engeland nog veel werk heeft in de tweede helft om deze scheve situatie recht te trekken.
15: Dankjewel Geert. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij de noodcentrale 112. En dat is te lang, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De minister ziet de hitte als verklaring, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Morgen komt de Risk Management Group van Volksgezondheid samen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. En in Soedan in Afrika heeft rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd, dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Zij vertellen gruwelijke verhalen, zegt Amnesty.
18: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
15: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten en die kopen onder andere wapens van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. Vanavond licht bewolkt tot helder, vannacht meer wolken bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken en lichte regen, daarna zonnig en tot 25 graden.
14: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits non-stop.
14: M&M Hits.

0: het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
4: M&M hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij de zware brand van vanochtend in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen overleden. 16 mensen zijn licht gewond geraakt. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, spreekt over een gitzwarte dag.
2: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
1: De brand is intussen geblust, maar Dricie Roe, jij bent daar de hele dag geweest. De oorzaak is nog altijd niet duidelijk.
3: Nee, dat is nu aan de branddeskundige onder leiding van een onderzoeksrechter om dat eigenlijk allemaal te gaan onderzoeken. Het gebouw hier was net nog gerenoveerd, horen we. Maar wanneer de brandweer hier dan nog een laatste inspectie heeft gedaan, dat weten we niet op dit moment. De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident. Mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is, ja, de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
1: Dank je, Dries. De ruim 200 bewoners van de 80 appartementen moeten voorlopig elders overnachten. We horen wel dat zij zo net even naar binnen zijn mogen gaan om wat spullen op te pikken en de staat van hun appartement te controleren. PB Liner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat is vanavond beslist op een bijzondere ondernemingsraad. PB Liner, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. Dat nieuws komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de Socialistische Bond ANBVV.
4: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was, maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste, namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
1: In Duitsland is een Oekraïense verdachte van de sabotage van de Nord Stream pijplijn officieel aangeklaagd. Die pijplijn in de Oostzee werd 4 jaar geleden opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. Via die pijplijn werd Russisch gas naar Duitsland gebracht. De man werd vorige zomer opgepakt in Italië. Hij ontkent alles en ook Oekraïne heeft altijd ontkend dat het betrokken was bij de sabotage. Sport op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. Maar Geert Hermans, het was geen piece of cake voor de Engelsen.
5: Nee, Brecht, dat kan je wel zeggen. Het was nipt, maar verdiend. Die kwalificatie van Engeland pas in het slotkwartier kon Engeland te vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte de eerste gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman, een passie. En uiteindelijk pas 5 minuten voor tijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. En zo dus Engeland dat met een schrik vrijkomt. Het speelt nu 8e finale zondag tegen Mexico. En Congo, ja, dat kan terugblikken op een geweldig WK. Het is eervol uitgeschakeld.
1: Dank je, Geert. Straks om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal. Blijft licht bewolkt vanavond. Koelt af van 8 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: M&M Hits Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: It's Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.
1: M&M.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op Linkeroever in Antwerpen is een aantal bewoners van het appartementsgebouw vanavond even terug naar binnen mogen gaan om wat spullen op te pikken na de zware brand van vanochtend. Iedereen zou elders moeten overnachten straks. De balans is bijzonder zwaar met 5 doden. Zowat 200 bewoners van de 80 appartementen zijn de hele dag opgevangen. Onder meer in een woonzorgcentrum in de buurt. Zo ook Wim Janssens. Hij is zo net zijn appartement gaan controleren.
1: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht. Dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock. Dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde en aan de overkant.
0: En ook voor de hulpdiensten was het een zware dag. De mensen die ingesloten waren door de brand waren moeilijk te bereiken. En er zijn ook gespecialiseerde teams ingezet om mensen te redden, vertelt de brandweercommandant Bert Bruggemans.
2: Er was inderdaad één iemand waar wij voor het klimteam hebben ingezet. Brandweerlieden zijn eigenlijk de hele tijd bij die persoon gebleven tot wij een opstelling hebben kunnen maken om die persoon te evacueren. Dat toont hoe complex het is, hoeveel specialisten je nodig hebt. Ongeveer ons volledige korps is hierop ingezet. Van ons eigen korps gaat het over meer dan 100 mensen, maar daarnaast zijn ook mensen gekomen vanuit alle zones eigenlijk in de provincie, vanuit Waasland.
0: Ja, de oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. PB Liner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat heeft de directie vanavond beslist. PB Liner is een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie en zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. En dat komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de ABVV.
3: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste. Namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
0: In Venezuela en Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodentol is opgelopen nu tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden ook zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm, tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur tegen Senegal voor een plek in de 8e finale. Tom Boudewijl, jij hebt de opstelling. Zijn daar verrassingen bij?
4: Nee, er zijn geen verrassingen bij. Het is gewoon hetzelfde basiselftal als in die laatste groepswedstrijd die ruim werd gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. En dat betekent dat hij kiest voor balbezit. Daar gaan we toch van uit met Tielemans, Kevin De Bruyne en Hans Van Aken op het middenveld. Doku Trossard en Charles de Ketelaar diep in de punt. En dan achterin de vertrouwde namen bijna ondertussen met Courtois in doel. Kastanje op de rechtsachter, Mechelen, Theat en De Kuyper. Dus geen Ngoy, die komt wel terug uit schorsing, maar niet terug in het basiselftal. Dat is een keuze van de bondscoach voor het balbezit om er vol in te gaan. Daar gaan we toch van uit. En dat zal nodig zijn. Het is een sterke tegenstander en het is een do-or-die wedstrijd. Winnen is doorgaan, verliezen is naar huis.
0: Dank je, Tom. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Eerder vanavond heeft Engeland zich al geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. Verslag is van Geert Heremans.
5: Het was nipt, maar verdiend, de kwalificatie van Engeland. Pas in het slotkwartier kon Engeland de vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte de eerste gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman Mpasi. En pas 5 minuten voor tijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. Engeland komt met de schrik vrij en speelt nu 8e finale tegen Mexico. Terwijl Congo kan terugblikken op een geweldig WK en eervol uitgeschakeld is.
0: Blijft licht bewolkt vanavond. Vannacht koelt het af tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits non-stop.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht dan toch thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. We konden spreken met Wim Janssens. Hij is de hele dag opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt en mag naar huis.
1: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht. Dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock. Dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde en aan de overkant.
0: De andere bewoners moeten elders overnachten. Zij mochten vanavond heel even onder begeleiding van de brandweer naar binnen om wat spullen te pakken. Wie geen onderdak heeft, wordt door de stad opgevangen. De balans is zwaar met 5 doden en de identificatie van de slachtoffers is nog altijd niet afgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is die ontstaan bij een elektriciteitskast, vertelt Dries Hiro.
2: De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijk vloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident, mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is, ja, de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
0: Ook in Wielsbeek in West-Vlaanderen heeft het gebrand. Rond 7 uur vanavond is daar brand uitgebroken in een bedrijf dat hout verwerkt. Een loods waar houtkrullen lagen opgeslagen is volledig uitgebrand en ingestort. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen en heeft de brand onder controle. Er was ook bijzonder veel rook, maar die is niet giftig. In Venezuela in Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen een grote schade hebben aangericht. De dodental is opgelopen tot bijna 2300 nu. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels op dit moment tegen Senegal voor een plek in de 8e finales. De wedstrijd is zo net begonnen. Luisteren mee met Peter van den Bent in Seattle.
3: Ik zeg even voor de luisteraars van het Radio Nieuws dat we er net aan begonnen zijn. 2 minuten ver hier in Seattle bij 0-0. Nog altijd een rustig begin van de wedstrijd in een volgepakte stadion. Onder toch een beetje de zon die erdoor komt. Met een eerste poging van Jeremy Doku om zich door te zetten. Maar voorlopig hebben we nog niet veel te noteren gehad. De bal bezit iets meer voor de Senegalezen. Maar het is nog maar de prille openingsfase. Nog te vroeg om conclusies te trekken in deze eerste wedstrijd van de Belgen. In de knock-outfase tegen de regerende kampioen van Afrika, Senegal. Voorlopig dus nog altijd na 2,5 minuut 0-0.
0: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Eerder vanavond won Engeland met 2-1 van Congo. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Mira Andreeva uitgeschakeld in de tweede ronde. De Russische nummer 5 van de wereld won vorige maand nog Roland Garros in Parijs. Andreeva verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková, de winnares van Wimbledon 2 jaar geleden. Het weer nog blijft licht bewolkt. Het koelt af tot 17 graden vannacht. Morgen veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. We gaan meteen naar Seattle in de Verenigde Staten. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plek in de achtste finales. Peter van den Bent, het is rusten daar. Er is nog heel wat werk voor de Belgen.
1: Zeg dat wel, want België staat op achterstand. 1-0, de overigens verdiende voorsprong voor Senegal. Dat het eerste deel van de eerste helft royaal de betere was tegen België. Dat een zwaar teleurstellende eerste helft, zeker het eerste deel daarvan, heeft afgewerkt. Zonder pressing, met veel balverlies, te ver van de man verdedigd. En een paar gevaarlijke momenten weggegeven. Er was er alleen na een onoordeelkundige tussenkomst van Courtois. Ontsnapte ze nog, bal van Sar tegen de paal. Maar halverwege de eerste helft dan wel degelijk de kopbal tegen de paal. Eerst nog op een voorzet van Mané van Ismaili Sar. En dan Diarra die de rebound binnenduwt. Zoals gezegd, de verdiende voorsprong voor Senegal. Deel 2 van de tweede helft was beter van de Belgen. Senegal trok zich een beetje terug. België had meer de bal. Die ging vlotter rond. Maar grote kansen heeft dat ook nog niet opgeleverd. Een afgeweken voorzet van Doku was ongeveer het gevaarlijkste. Samen met een plaatsbal van de Kuiper. Niet al te moeilijk gepareerd door doelman Diaw. Dus werk aan de winkel voor de Belgen. Willen ze niet na de 16e finales straks het vliegtuig op moeten naar huis. Want Senegal leidt bij de rust met 1-0 hier in Seattle.
0: Dank je, Peter. Die tweede helft is live te volgen, zometeen op Radio 1. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis kunnen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
2: Als syndicus hebben wij gezorgd dat er opvang is in Hotel Beveren in Van der Valk. Voor iedereen, zodanig dat al die mensen een klein beetje bij elkaar kunnen zitten. En er is eigenlijk gezorgd dat er 20, 30 kamers vrij zijn. En dan ook de volgende dagen of weken of maanden, naar gelang. Ja, de werken zullen duren, hè, om het terug in orde te krijgen.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOKA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het WK voetbal speelden de Rode Duivels tegen Senegal voor een plekje in de achtste finales. We zitten daar in de slotfase van de reguliere speeltijd. We luisteren even mee live met Peter van der Bent.
1: Het is echt sotjes.
2: Ja, zo is het inderdaad. De luisteraars van het radionieuws, aan hen kan ik melden dat we hier een onmogelijke verrijzenis van de Rode Duivels hebben meegemaakt. Met name 2-0 achter. Alles leek reddeloos verloren na het tweede doelpunt van Sar. Meteen bij het begin van de tweede helft was ook al een kans geweest voor Diarra. En de Belgen gaven op geen enkel moment de indruk dat ze nog zouden kunnen terugslaan. Alles leek verloren voor de Rode Duivels. De terugreis leek al geboekt. En dan ineens in de laatste 5 minuten toch weer de kopbal. Nee, wat zeg ik? De tip in van Romelu Lukaku. En de gelijkmaker van Yuri Tielemans op een voorzet van Trossard. 1 minuut voor het einde na een flater van de Senegalese doelman. En zo ineens, onmogelijk geacht, vrezen uit de doden, gaan de Belgen zo meteen verlengingen spelen hier in Seattle bij 2-2 tussen Senegal en België.
0: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT 1. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van een deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgenavond opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOCA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten worden gekeurd. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht, dit jaar 163 jaar geleden. Met onder meer Suriname en de eilanden in het Caribisch gebied blijft Nederland worstelen met het koloniale verleden. Er zijn vanavond kransen neergelegd voor de slachtoffers van slavernij. En in een toespraak hekelde premier Rob Jetten het wijdverspreide racisme dat nu nog altijd aanwezig is. Hij verwees onder meer naar de racistische bagger die enkele spelers van het Nederlandse elftal over zich heen hebben gekregen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. En in Venezuela en Zuid-Amerika gaat een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodentol is opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Zowat 50.000 Venezolanen zijn vermist. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Zo woensdag 1 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. M&M heet Life.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Peter van den Bemt, de Duivels zijn echt wel door het oog van de naald gekropen, hè?
1: Ja, en Tom Boudewijl zal het nog maar eens zeggen. Nou, geen probleem. Nee, door het oog van de naald is nog zacht uitgedrukt. Ik dacht dat de naald al helemaal dicht was. Want een 0-2 achter meteen na de pauze, na een eerste helft. Die vooral in het voordeel liep van Senegal-België. Heel slecht pas naar het eind van die eerste helft. Wat beter in de wedstrijd gekomen. Diarra had er wel al 0-1 van gemaakt. En uiteindelijk 0-2 meteen na de pauze. Want Senegal had het initiatief weer in handen genomen. 0-2 via Sar. En België geen enkele keer gevaarlijk. Ondertussen de Bruyne, Doku naar de kant. En plots in minuut 87 de eerste kans. Binnengewerkt door invaller Lukaku. En meteen daarna net voor tijd de 2-2 van Tielemans. En dat was al een mirakel dat er nog verlengingen aankwamen. En in die verlengingen helemaal op het einde in de allerlaatste minuut. De VAR die beslist om België een terechte penalty te geven. En Tielemans zet die om. Dood en begraven waren de Rode Duivels, maar ze zijn verrezen. En als een wonder staat België in de achtste finale dankzij een 3-2 overwinning tegen Senegal.
0: Eind goed, al goed. We moeten er allemaal even van bekomen. Dankjewel, Tom Boudewijl. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel was. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
2: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
0: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is er brand uitgebroken en er waren ook verschillende explosies te horen. Vermoedelijk gaat het om nieuwe Russische drone-aanvallen. President Zelensky had woensdag ook al gewaarschuwd dat Rusland een nieuwe grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Het weer dan nog. Vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint zwaar bewolkt. Vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan droger vanaf de kust. Met uiteindelijk veel zon en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK voetbalnieuws natuurlijk in de Sporza-app.
3: Non-stop.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: M&M Hits Live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoot, was net als wij allemaal enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent en Bar Oswald bijvoorbeeld. Waar enkele honderden mensen samen van de hel naar de hemel gingen. De euforie achteraf was groot.
3: Super goed dan. Super content. Echt waar, echt waar. Geen woorden voor, geen woorden voor.
4: Het was 0-2 en we zeiden nog van iedereen rustig blijven. Denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
5: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!